Van de Garde, Ben Foos, Le Boom, on show a radio re-rock. Ach, wil je meer de derde in een vraag show, als misje kon te borken, dan met eerig, is tjech de stjechste studio on show, radio re-rock. Ben benieuwd, kutien een schee, ach, lukken nog de Garde, de kjol in de Garde, geel, geen, och, honger, och, gewoon, agus, met de zeerde waar kjol in de Garde, agus, er kjol in de herden, en glittinne, zo, alle heet de Khaki Kid, Olivia Rodrigo, Sexy Tig, Ketama, Charlie XCX, Olivia Dean, Nell Meskel, agus, wad, eerden, nies mo, le tjecht, er, chlorne, hiehe, Garde, zo, van een show, nou, go, je otter, bi, Sigi Shir, or we're Savin So, Lahore, No Ho, Achav, Gantua, Gantstro. K-Dorst, not Philippa, Horta, K-Dorst. So, a cartouche like you on the Hihia Horta Gael, but Majigashtak, Bigani, Clean Bandit, Gazar Larson Galua, Majigashtak, Lahoran, Nua, the Hood, Khaki Kid, Ach, Anishir, Horta, Shokog of I Love It, La Bella K. Rewrong.

0: chuirde bin Chihiro, Chihiro, Neil Kinsa, la Billie Eilish, Riva Chulumwitz The Cure, la Olivia Rodrigo, August from down here, la Lola Young, Tasha Vagesha, Chlumsa Kuan, August Bema on show, Eradio Rira, Libsha Gadina Shea, Achlug Anacht. Nu is je hoorde Karel, maar de list aan show er mag gaan. De Ruddy le Lauert er hebben August May er. Zo keer dat haar een list aan show aan. Oh, en I'm sure. Gaan we mila mahada kuan on amatar heart. En I'm sure. Well, ik hoorde Tasha Foste, nog wil. Foste. Oh, en I roosje voor een reef. En wat is aan? Nog keer ik mijn roosje. En wist ik drie vioen wie mij zoog moordes en sour. August Nish, August en Sarah Ling, toen ik zoog moordes of over. Beter nog met mijn saus reef. Shouldn't see the hoorde. Rohi Morda Until. Tich Nielsen Show Arira Horde, Fix Your Heart for Free, La Morgana Galua, Achar the Gate, She is Shuckle of American Girls, La Harry Styles.
1: R.
2: Rewa.
1: Punk IE.
2: Rewa.